0: Het wordt de komende dagen zonnig aan de kust met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vandaag halen we zo'n 25 graden. Morgen en maandag stijgt het kwik door naar 26 à 27 graden. En dinsdag en woensdag nog warmer aan zee, tot 28 graden.
1: B1, de radio aan zee.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Dit is B1. Ja. Enjoy the music.
7: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

kijk uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat, als je lichamelijk

0: nieuws uit de wereld.
1: De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.
2: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
3: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
2: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
4: 70s at 7 on B1.

0: Het wordt de komende dagen zonnig aan de kust met af en toe wat hoge wolkensluiers. Vandaag halen we zo'n 25 graden. Morgen en maandag stijgt het kwik door naar 26 à 27 graden. En dinsdag en woensdag nog warmer aan zee, tot 28 graden.
1: 70s at 7 op B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu over

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend. 70s at 7 op B1.

0: B170s. Enjoy the 70s. Enjoy the 70s. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latree.
2: Onze werkweek 38 uren doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
1: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Sanik de Ridder.
3: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
1: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Via BN Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: B1 80s at 8. Enjoy the 80s.

0: Weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt vandaag aan zee, maar het blijft droog bij een graad of 19. Ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kans op een lokale bui en maximaal rond 19 graden.
2: 80's. 80's.
0: B1. Enjoy the 80's.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
5: It is at 8. Do you want to enjoy the 80s?

0: luchthaven van Oostende-Brugge krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering verlaagt de steun voor de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen samen met meer dan een kwart voor de periode tot 2029. Volgens de Vlaamse regering moeten de luchthavens efficiënter werken en meer samenwerken. De kust beleeft een topweekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjes mensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk is ook het bouwverlof gestart. De vernieuwde gaanderijen in Oostende zijn onder massale belangstelling officieel geopend. Leden van de kindergemeenteraad mochten het lintje knippen en daarna liep iedereen in stoet de gaanderijen officieel in. Je hoort burgemeester John Crombé.
1: Ja, het is na 30 jaar pogingen om een oplossing te vinden, is er nu niet alleen een akkoord, maar zelfs een stuk gerestaureerd. En dat heeft toch veel mensen die ongerust waren, of dat nog ging gebeuren, een stuk gerustgesteld. Het ziet er indrukwekkend uit als het gerestaureerd is.
2: Dat is eentje om op uw referentielijst te zetten, hè?
1: Weet je, het is een belangrijke voor Oostende en iedereen spreekt nu met mij, maar we hebben een aantal mensen die nooit in beeld komen, ook van stad, maar ook van onze partners van PMV, de Vlaamse regering en Aristotel, die er maanden aan gewerkt hebben en die worden niet geïnterviewd, dus het is veel meer dan ik alleen.
2: Enorm veel belangstelling vandaag.
1: Veel meer dan dat ik gedacht had. We hadden gezegd aan de leden van de kindergemeenteraad, knippen jullie maar het lint, hè, want het is voor jullie toekomst. En eigenlijk had ik niet verwacht dat er zoveel volk ging op afkomen, maar dat is fijn. Ja.
2: Tevreden, burgemeester?
1: Zeer tevreden.
0: De renovatie heeft 11 miljoen euro gekost. De volgende fase start normaal volgend jaar in het voorjaar.
3: Tot zover het regionieuws.
4: He's Wild Cherry's voice.

0: Zie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
5: Never gonna give you up, never gonna let you down.
4: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
6: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: nieuws uit de wereld.
1: De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Attree.
2: Onze werkweek 38 uren doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
1: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Er is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, tot bijna 96 miljoen euro. Voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
3: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
1: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht. En ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat licht regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Adventures of Stevie V. Hier bij Radio B1 op deze zaterdagmorgen. Dirty Cash.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn er helemaal vandaag op deze zaterdag. Bewolkt weer. Goede temperaturen.
2: Ja, een beetje afkoeling. Kan geen
0: een beetje afkoeling kan geen kwaad. En wij zorgen voor de heerlijke zomerhits. Die krijg je bij ons hier tot 12 uur vandaag.
2: Ja.
0: Met onder andere de activiteitenkalender.
2: We hebben een top 5. Daarvoor gaan we terug naar eind jaren 90.
0: Ik ben zeer benieuwd. We hebben de mashup. We hebben natuurlijk Augustijn Vermander die langskomt. Die komt praten over de kioskconcerten morgen op het Wapenplein in Oostende. En we hebben natuurlijk nog de B1 Hit Wonder.
2: Ja, het belooft dus 2 drukke uren te worden.
0: 2 drukke uren hier. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.

0: Super herkenbaar. Coldplay, The Scientist. Bij ons vandaag Augustijn Vermanderen. Augustijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan je dat appreciëren, die Coldplay?
1: Ja, ik ben fan.
0: Van Coldplay?
1: Ja, okay.
0: Zeg, van harte welkom in onze studio vandaag op zaterdag. De reden is dat je morgen een concert gaat geven op de kiosk in Oostende. We gaan het er straks over hebben op het Wapenplein. Morgen om 11 uur. Misschien eerst even vragen, hoe gaat het met Augustijn?
1: Goed. Ja. Ik ben blij dat de temperatuur nu veel beter is dan.
0: Het was een beetje te warm.
1: Ja, ook. Ja. Ik ben daar niet zo fan van. Maar.
0: Heb je airco in de studio?
1: Ik heb een schoon, hoe zou ik zeggen, een blazertje om een beetje, een beetje verkoeling, maar nee, geen airco.
0: Geen airco. Goed, jij bent bezig met muziek uiteraard de hele dag. Mm-hmm. Vorig jaar heb je een album gemaakt.
1: Ja.
0: En daar horen dan optredens bij.
1: Ja.
0: Wat zijn zo de meest opvallende optredens van het afgelopen jaar?
1: Ik heb toch, hoe zou ik zeggen, redelijk veel mogen spelen eigenlijk. En ik ben daar wat dankbaar voor. Allee, ik speel solo en ook in trio-formule. En heel afwisselend ook. Maar de meest opmerkelijke, ik ben eigenlijk meer een, hoe zou ik zeggen, een cc-liefhebber. Allee, de optredentjes binnen, waar dat mensen toch meer luisteren dan buiten. Zijn voor mijn genre muziek toch wel
0: in culturele centra.
1: Ja, toch wel, ja.
0: En daar treed je heel graag op.
1: Ja.
0: Maar soms doe je ook een festival, zoals binnenkort in Veurne.
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel eens daar wat meer over.
1: In augustus, ik denk 15 augustus, is er het Juice Festival in Veurne. Dat wordt weer opnieuw opgestart. Dat is blijkbaar iets van vroeger. En het was, denk ik, in het voorjaar of zelfs in januari al dat er gelekt werd dat ik daar mocht spelen. Terwijl dat we het zelf nog niet goed wisten. In de gemeenteraad hadden ze al beslist, ja, Augustijn gaat komen.
0: Voilà.
1: Een beetje grappig.
0: De schepen had zijn stempel gedrukt.
1: Voilà, ja, dat is zoiets.
0: Je hoort het ook. Juice Festival in Veurne, 15 augustus.
1: Yes,
0: tenminste de zomer. Doe je nog veel festivals dit jaar?
1: Er zijn er al een paar geweest, maar eigenlijk niet zoveel festivals. Ja, nee, vorig jaar was Dranouter wel een hoogtepunt, maar hoe zou ik zeggen, mijn muziek leent zich toch ietsje meer naar een luisterpubliek en op festivals is het soms een beetje moeilijk om een beetje luisteraars te hebben, maar we doen dat allemaal en dan speel je natuurlijk een beetje meer de uptempo, de liedjes en zo. Dus,
0: ja, een beetje meer beweging, als voilà. Het ware. Ben je bezig met nieuwe muziek?
1: Ja, ik ben eigenlijk goed bezig. Ik amuseer me heel hard nu in mijn studio voor het moment. Hoe zou ik zeggen, tijdens de hitte heb ik me toch kunnen afzonderen in mijn studio. En ik ben bijna klaar, bijna met een nieuwe plaat. Dus,
0: Oké. En wanneer zou die uitkomen?
1: Doordat ik mijn eigen label heb, kan ik dat eigenlijk volledig zelf kiezen. En hoe zou ik zeggen, ik mik eigenlijk op volgend voorjaar. Dat zal realistisch zijn. En in het najaar wel al wat singles uitbrengen natuurlijk. Ja,
0: mensen warm maken voor het nieuwe album.
1: Voilà.
0: Bezorg ons zeker een exemplaar.
1: Dat
0: met veel plezier draaien. Misschien we nog even hebben over morgen. Kioskconcerten zijn ook terug. Ook iets van vroeger.
1: Ja,
0: en men heeft dan echt gekozen voor ook wat nieuwe artiesten. Mm-hmm. Het moet niet altijd een blaaskapel zijn of een koor. Het mag ook eens een soloartiest. We hadden vorige week een jazz optreden van Bas Bulteel. En morgen ben jij aan de beurt. Ja. Wat ga je spelen morgen?
1: Morgen ga ik solo spelen op de kiosk en mijn luisterliedjes. Ik heb gehoord dat ze gaan 50 stoelen zetten, dus dat gaat goed zijn om te komen luisteren. Een beetje van alles, ja, ik mag toch een uur spelen, dus er zijn een paar onvermijdelijke liedjes dat ik niet meer kan spelen, ga ik zo zeggen.
0: Vertel eens, welke liedjes zijn dat dan?
1: Ik heb zo'n liedje geschreven over wat Belgische bieren, ja, santé. En toen dat mijn producer dat hoorde de eerste keer, zei hij van, ja, Augustijn, je beseft toch dat je dat vanaf nu altijd gaat moeten spelen. Dat je dat gaat nooit meer kunnen weglaten. En ik dacht van, ja, is het waar. En blijkbaar is dat toch wel waar, ja. Er zijn veel mensen die eigenlijk voor dat liedje ook afkomen, dus dat ga ik zeker moeten spelen.
0: We gaan dat morgen zien en horen vanaf 11 uur op de kiosk op het Wapenplein. Misschien nog even over je vader. Hoe gaat het met Willem?
1: Ja, het is, hij is heel oud en sinds, hoe zou ik zeggen, het gaat toch beter dan vorig jaar. Hij was wel heel verward ook toen dat hij heeft moeten stoppen met optreden en zo. En nu gaat het toch wel, ja, eigenlijk wel wat beter. Ja.
0: Speelt hij nog muziek?
1: Hij speelt nog klarinet, ja. Dat is toch iets dat al sinds zijn jeugd aan hem, ja, een deel van hem is geworden. Dus dat laat hij niet meer los.
0: Voilà, dat is goed om te horen natuurlijk. Doe hem veel groeten. Morgen op het Wapenplein op de kiosk vanaf 11 uur. Iedereen paraat om te luisteren een uur lang gratis naar jouw muziek.
1: Voilà.
0: Mag ik jou bedanken voor je komst naar onze studio?
1: Graag gedaan.
0: En ik zou zeggen veel plezier morgen. En veel plezier op 15 augustus voor het festival, het Juice Festival in Veurne.
1: Ja.
0: Dankjewel, Augustijn.
1: Dankjewel.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: kennen ze vooral van Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, met een hit uit de 90s, I Drove All Night.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag betrokken tot zwaar bewolkt. In de late namiddag en avond komen er bredere opklaringen. We halen maxima van zo'n 19 graden. Er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. In de loop van de nacht wordt het wisselend bewolkt met kans op een buitje. De minima schommelen rond de 16 graden dan. De wind is matig tot lokaal vrij krachtig uit noordelijke richtingen vannacht. De golfhoogte langs de kust stijgt van 50 naar 120 centimeter. De temperatuur van de standwater bedraagt 23 graden.
1: The Morning Show.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
4: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
5: Je dag start. Met de Morning Show.

0: Bijna 20 voor 11 op zaterdagmorgen. Englishman in New York van Sting.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: We gaan terug naar 1999.
2: Ja, inderdaad. In de week van 18 juli 1999 vonden we op nummer 5 Nunca featuring Pat Crimson met de Moving Train. Op 4 vonden we dan K3 met Hey Ya Mama. En op nummer 3 vonden we dan Anne Lee en Two Times.

0: Op nummer 2 in 1999, Shania Twain. And that don't impress me much. Ik ben toch wel onder de indruk van deze madame. Ja. Een goede zangeres nog altijd trouwens. Live, heel goed hè.
1: Ja, vorig jaar nog een ganse tour gedaan in Las Vegas.
0: Ah.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we zijn toe aan de...
3: Nummer 1.
1: Ja.
0: En dat is...
1: Britney Spears. Ja, oh. Met Sometimes.
3: Goedemorgen.

0: Sometimes I'm scared. Britney toch. Op nummer 1 in 1999. Ze stond een paar weken nummer 1 met deze mega hit. En toen is het bergaf gegaan. De top 3 uit 1999, die hoorde hier bij B1. Het is 10 voor 11.
1: De activiteitenkalender.
0: Elke maandag is er in de zomervakantie op de Wellington Hippodroom Oostende koersen. Dat zijn paardenrennen. Maandag start het evenement om 10:30. Er zijn galop- en drafrennen. Info en tickets via oostendekoersen.be.
2: En met het collectief Vesche Ploten brengt de stad Oostende en Radio B1 DJ-sets in het stadcentrum van Oostende. Nog de ganse zomer kan je op het Monacoplein en kiosk lokale DJ's aan het werk zien. Morgen spelen Jazz Aline en Pudde Jazz Tunes op het Wapenplein vanaf 3:00 in de namiddag. Meer info op radiob1.be/DJs in the City.
0: En niet vergeten, aanstaande dinsdagavond, dat is op 21 juli op de Nationale Feestdag, is er om 23 uur een groot vuurwerk op het Grootstrand. Heb je ook info voor onze kalender? Laat het weten via studio@radiob1.be.
1: Enjoy the music. B1.

0: Lenny Kravitz, Fly Away. We hebben het eerste uur al erop zitten vandaag. Straks komt er een tweede uur, na 11 uur. En wat mogen we verwachten?
1: Dat er een tweede uur komt. Hè? Activiteiten hebben we, hebben weerbericht. We hebben ook nog de mashup en een B1 Hitwonder.
0: Okay, die komt uit 91, dat hoor je straks na 11 uur. We gaan eerst nog luisteren naar Bazaar. Het is een beetje anders.

0: luchthaven van Oostende-Brugge krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering verlaagt de steun voor de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen samen met meer dan een kwart voor de periode tot 2029. Volgens de Vlaamse regering moeten de luchthavens efficiënter werken en meer samenwerken. Oostende test deze zomer een druktebarometer uit voor de veerdienst tussen het stadscentrum en Oosteroever. Reizigers kunnen voortaan online in real-time zien hoe lang de wachttijd ongeveer is. Met het proefproject wil de stad de drukte beter spreiden en de overtocht comfortabeler maken. De test loopt tot eind september. De kust beleeft een topweekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjes mensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk is ook het bouwverlof gestart.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: tot 12 uur vandaag op zaterdag. En straks na 12 uur is er Jeroen met het nieuws van de dag.
1: Ja.
0: Het regionaal nieuws allemaal gebundeld in 1 uur tijdens B1 Regionaal. Dat even terzijde. We begonnen met Conga van Gloria Estefan samen met Miami Sound Machine. En we hebben het komende uur het kustweerbericht.
1: Ja, we hebben activiteiten.
0: En de B1 Hit Wonder.
1: Ja, en een hele leuke mashup.
0: En de hele leuke mashup die komt eraan rond 11:45 ongeveer.
1: Ja.
0: Oké, we zijn er helemaal klaar voor. Tot 12 uur is dit de Morning Show. Een hele goede morgen.

0: weerbericht. Vandaag betrokken tot zwaar bewolkt aan de kust. In de late middag en avond komen er brede opklaringen. We halen maximum temperaturen rond de 19 graden. Er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. In de loop van de nacht blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. Minimum temperaturen schommelen rond de 16 graden. De wind is aan de kust vrij krachtig uit noordelijke richtingen. De golfhoogte langs de kust stijgt tot 1,20 meter vandaag. De temperatuur van het strandwater bedraagt 23 graden. De komende dagen blijft het maximum temperaturen schommelen rond de 19 à 20 graden aan de kust.
1: B1, B1. De radio aan zee.

0: laat haar handjes zien. Miles Smith met Stay If You Wanna Dance. Oké, wij zijn klaar voor het feest.
1: De activiteitenkalender.
0: Nog tot eind september kan je elke zondagmorgen aperitiefconcerten bijwonen op het Oostendse Wapenplein. Onder het motto Apero Lokaal treedt dan telkens om 11 uur een Oostendse groep of artiest op. Morgen is het de beurt aan Augustijn. Hij is de zoon van Willem Vermanderen en woont al enige tijd in Oostende. Je kan van zijn songs genieten morgen vanaf 11 uur op het Wapenplein. De volledige programmatie voor de komende weken kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten.
2: En zoals elke zomervakantie kan je ook nu weer elke zaterdagavond gratis een museum bezoeken. Dit tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan Villa Volta. Nog tot 8 november vindt daar de expo Het Rijk der Vrouw plaats. Villa Volta kan je vinden in de Eufrosine Beenaardstraat 150. En je kan er gratis terecht vanaf 6 uur vanavond tot 10 uur. Meer info over de Museum Nocturnus kan je vinden via oostende.be/museumnocturnus.
0: En het foodtruckfestival Smaak kan je nog dit weekend vinden op het park De Nieuwe Koers in Mariakerke. Je kan diverse wereldgerechten proeven. Naast lekker eten zijn er ook enkele live optredens voorzien. De toegang is gratis. Alle info kan je lezen op smaakfestival.be.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine. Boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine. Veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: The Morning Show. The 1-1.

0: wereldberoemd geworden met haar nummer uit de serie Fame.
1: Fame, ja. En de
0: tv-serie uit
1: de
0: jaren
1: 80,
0: 90. 81, 82. Irene Cara met Fame. Het is 11:55. Straks kreeg je nog de B1 Hit Wonder. En we hebben nog een mashup. Iets met Technotronic en David Guetta.
1: Ja,
0: ik ben zeer benieuwd. We gaan nu luisteren naar Céline Dion.

0: was Céline Dion's helemaal back. I'm alive. En wat hebben we? We hebben de B1 Hitwonder klaarstaan. En wie is het vandaag geworden?
1: We gaan terug naar 1991 met Incognito en Always There. Een nummer oorspronkelijk niet geschreven door Incognito zelf, maar werd in de jaren 70 gemaakt door een totaal onbekende artiest. In 91 opnieuw uitgebracht. Het werd dan ingezongen door de Amerikaanse R&B-zangeres Jocelyn Brown. Voor Incognito was het dan de echte doorbraak. Ze hadden ook nog een klein succesje daarna met Don't You Worry About A Thing, een cover van een nummer van Stevie Wonder. Incognito is eigenlijk een Britse acid jazzband uit Londen, opgericht eind jaren 70. Incognito bestaat dus al lang en kende altijd een zeer wisselende bezetting van muzikanten. Er werd in totaal met meer dan 1500 muzikanten samengewerkt. Tot vandaag nog altijd actief. Ze maakten 19 albums en ze spelen nog steeds meer dan 200 concerten per jaar. Vorig weekend waren ze trouwens nog op het Rotterdamse North Sea Jazz Festival te zien. De B1 Hit Wonder voor vandaag, Incognito. Hier zijn ze met Always There.

0: Hopelijk zoekt hij vanavond niet te snel naar de nooduitgang. En trouwens, Meteor, gewoon het bordje volgen.
1: Dit is de mashup van de week.
0: En we hebben een mashup en het is weer tijd. Het is, even kijken, 12:12. Dus de mashup en die komt vandaag van...
2: Een throwback naar de 90s. Throwback. Met onder andere Technotronic, de Backstreet Boys, Snap, Two Unlimited. Op de tonen van de muziek van David Guetta.
0: Oké, we gaan luisteren.

0: Als je houdt van deze muziek, dan moet je zeker eens luisteren naar 80s en 90s via de Radio B1 app of via onze website. Allemaal muziek uit de jaren 80, 90 samengebracht in één mooie playlist. Prachtig om naar te luisteren de hele dag. Wonderwall van Oasis uit 95 brengt de tijd op 5 voor 12. Betekent het einde van deze morning show.
1: Ja, het zit er weer al op.
0: Het zit erop, ja. Ik wens u nog veel plezier met Jeroen zometeen in B1 Regionaal.
1: Fijne zaterdag.
0: En tot volgende week.
1: Doei. It was

Goedemiddag, welkom bij B1 in het weekend. De beste muziek, dat zeker, maar ook tussendoor nieuws uit onze regio op dit ogenblik. Ik breng het tot een uur of één bij je. Dit is B1 regionaal.

0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
1: De luchthaven van Oostende-Brugge krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering verlaagt de steun voor de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen samen met meer dan een kwart voor de periode tot 2029. Volgens de Vlaamse regering moeten de luchthavens efficiënter werken en meer samenwerken.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Oostende test deze zomer een druktebarometer uit voor de veerdienst tussen het stadscentrum en Oosteroever. Reizigers kunnen voortaan online in real-time zien hoe lang de wachttijd ongeveer is. Bij het proefproject wil de stad de drukte beter spreiden en de overtocht comfortabeler maken. De test loopt tot eind september.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De kust beleeft een topweekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjes mensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk is ook het bouwverlof gestart.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: the 80s and 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag, goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
4: De politie van Oostende heeft een nieuwe recruit, Puppy Brutus. De jonge hond wordt opgeleid als politiehond en moet later zowel als patrouillehond als drugshond aan de slag. Voorlopig loopt Brutus nog mee met zijn baasje om te wennen aan verschillende situaties. Na zijn opleiding neemt hij de fakkel over van de huidige politiehond Blitz.
5: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Now.
1: De vernieuwde galerijen in Oostende zijn onder massale belangstelling officieel geopend. Leden van de kindergemeenteraad mochten het lintje knippen en daarna liep iedereen in stoet de gaanderijen officieel in. Je hoort burgemeester John Colombé.
2: Ja, het is na 30 jaar pogingen om een oplossing te vinden, is er nu niet alleen een akkoord, maar zelfs een stuk gerestaureerd. En dat heeft toch veel mensen die ongerust waren, of dat nog ging gebeuren, een stuk gerustgesteld. Het ziet er indrukwekkend uit als het gerestaureerd is.
3: Dat is eentje om op uw

0: Je referentielijst te zetten. Hè.
1: Weet je, het is een belangrijke voor Oostende en iedereen spreekt nu met mij, maar we hebben een aantal mensen die nooit in beeld komen, ook van stad, maar ook van onze partners van PMV, de Vlaamse regering Aristotel, die er maanden aan gewerkt hebben en die worden niet geïnterviewd, dus het is veel meer dan ik alleen.
2: Enorm veel belangstelling vandaag.
1: Veel meer dan dat ik gedacht had. We hadden gezegd aan de leden van de kindergemeenteraad, knippen jullie maar het lint, hè, want het is voor jullie toekomst. En eigenlijk had ik niet verwacht dat er zoveel volk ging op afkomen, maar dat is fijn. Ja.
2: Tevreden burgemeester?
1: Zeer tevreden.
3: De renovatie heeft 11 miljoen euro gekost. De volgende fase start normaal volgend jaar in het voorjaar.
4: B1 Regionaal.

0: basketbalclub Oostende heeft zich versterkt met Stefan Swensen. De Brusselaar is 24 en komt over van het Portugese Sporting. Hij tekent als derde nieuwkomer voor komend seizoen. Swensen debuteerde vorig jaar ook bij de Belgian Lions in de kwalificaties voor het WK. Daarvoor speelde hij 5 seizoenen in het Amerikaanse universiteitsbasketbal.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

Het is intussen bijna 1 uur bij B1. Straks de middag door met de beste muziek en tussendoor bijna elk uur het nieuws uit onze regio. Morgen een nieuwe B1 regionaal op de middag. Tot dan.

0: nieuws uit de wereld.
1: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
2: Het is wel belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn, ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
1: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
3: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorg zit er even door om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
1: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
4: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik, een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haag helemaal op het einde, 11 kilometer lang met een paar loeisteile kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haag. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassements. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
1: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: Dit is jouw weekend op B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Goedemiddag.

0: ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
1: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
0: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorg zit er even door om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
0: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
3: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeistijle kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
0: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is B1.
7: Yeah.
6: B1.

0: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine. Boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine. Veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Dit is B1.

0: politie van Oostende heeft een nieuwe recruit, Puppy Brutus. De jonge hond wordt opgeleid als politiehond en moet later zowel als patrouillehond als drugshond aan de slag. Voorlopig loopt Brutus nog mee met zijn baasje om te wennen aan verschillende situaties. Na zijn opleiding neemt hij de fakkel over van de huidige politiehond Blitz. De vernieuwde gaanderijen in Oostende zijn onder massale belangstelling officieel geopend. Leden van de kindergemeenteraad mochten het lintje knippen en daarna liep iedereen in stoet de gaanderijen officieel in. Je hoort burgemeester John Colombé.
1: Ja, het is na 30 jaar pogingen om een oplossing te vinden, is er nu niet alleen een akkoord, maar zelfs een stuk gerestaureerd. En dat heeft toch veel mensen die ongerust waren, of dat nog ging gebeuren, een stuk gerustgesteld. Het ziet er indrukwekkend uit als het gerestaureerd is.
2: Dat is eentje om op uw referentielijst te zetten, hè?
1: Maar, weet je, het is een belangrijke voor Oostende en iedereen spreekt nu met mij, maar we hebben een aantal mensen die nooit in beeld komen, ook van stad, maar ook van onze partners van PMV, de Vlaamse regering en Ristotel, die er maanden aan gewerkt hebben en die worden niet geïnterviewd, dus het is veel meer dan ik alleen.
2: Enorm veel belangstelling vandaag.
1: Veel meer dan dat ik gedacht had. We hadden gezegd aan de leden van de kindergemeenteraad, knippen jullie maar het lint, hè, want het is voor jullie toekomst. En eigenlijk had ik niet verwacht dat er zoveel volk ging op afkomen, maar dat is fijn. Ja.
2: Tevreden burgemeester?
1: Zeer tevreden.
0: De renovatie heeft 11 miljoen euro gekost. De volgende fase start normaal volgend jaar in het voorjaar. Basketbalclub Oostende heeft zich versterkt met Stefan Swensen. De Brusselaar is 24 en komt over van het Portugese Sporting. Hij tekent als derde nieuwkomer voor komend seizoen. Swensen debuteerde vorig jaar ook bij de Belgian Lions in de kwalificaties voor het WK. Daarvoor speelde hij 5 seizoenen in het Amerikaanse universiteitsbasketbal.
3: Tot zover het regionieuws. Perfect voor de zomer.

0: Weerbericht.
1: Het blijft droog vanmiddag hier aan zee, maar wel zwaar bewolkt bij een graad of 19. En ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kansen op lokale bui. En maxima rond 19 graden.
0: Hier hoor je de zomer. B1.

zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is B1. De radio aan zee.
5: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Oostende test deze zomer een druktebarometer uit voor de veerdienst tussen het stadscentrum en Oosteroever. Reizigers kunnen voortaan online in real-time zien hoe lang de wachttijd ongeveer is. Met het proefproject wil de stad de drukte beter spreiden en de overtocht comfortabeler maken. De test loopt tot eind september. De politie van Oostende heeft een nieuwe recruut, Puppy Brutus. De jonge hond wordt opgeleid als politiehond en moet later zowel als patrouillehond als drugshond aan de slag. Voorlopig loopt Brutus nog mee met zijn baasje om te wennen aan verschillende situaties. Na zijn opleiding neemt hij de fakkel over van de huidige politiehond Blitz. Basketbalclub Oostende heeft zich versterkt met Stefan Swensen. De Brusselaar is 24 en komt over van het Portugese Sporting. Hij tekent als derde nieuwkomer voor komend seizoen. Swensen debuteerde vorig jaar ook bij de Belgian Lions in de kwalificaties voor het WK. Daarvoor speelde hij 5 seizoenen in het Amerikaanse universiteitsbasketbal.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1.

0: Weerbericht.
1: Het blijft droog vanmiddag hier aan zee, maar wel zwaar bewolkt bij een graad of 19. En ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kansen op lokale bui. En maximaal rond 19 graden.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
5: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
1: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
0: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. Het moet ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
2: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit. Vanuit welke hoek je ook bekijkt, je ziet dat N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
0: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Enjoy the music. Be one.

0: weerbericht.
1: Het blijft droog vanmiddag hier aan zee, maar wel zwaar bewolkt bij een graad of 19. En ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kans op lokale bui. En maximaal rond 19 graden.
0: B1, de radio aan zee.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Sie letzte Abruf vor Passagiersrichtung Stockdeals bei Raas Autogroup. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en nog eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

zomer van B1.

0: luchthaven van Oostende-Brugge krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering verlaagt de steun voor de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen samen met meer dan een kwart voor de periode tot 2029. Volgens de Vlaamse regering moeten de luchthavens efficiënter werken en meer samenwerken. Oostende test deze zomer een druktebarometer uit voor de veerdienst tussen het stadscentrum en Oosteroever. Reizigers kunnen voortaan online in real-time zien hoe lang de wachttijd ongeveer is. Met het proefproject wil de stad de drukte beter spreiden en de overtocht comfortabeler maken. De test loopt tot eind september. De kust beleeft een topweekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjes mensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk is ook het bouwverlof gestart.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Dit is een Glitterball Classic.

terminology.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vindictievelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Welkom bij Glitterball.
6: Glitterball.
5: De beste 80's,

0: uit de wereld.
1: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, maar de Socialistische Vakbond is vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
2: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
1: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. In het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
3: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
1: Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Dit is een Glitterball Classic.

0: This is B1 Cool.
1: Hey, B1 Cool. Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.